brand je niet aan slechte muziek. Ice Radio. Factor 50 tegen fouten.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 en brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Een vrouw die afgelopen voorjaar zwaar gewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, werd een week lang vastgehouden in een woning. Ze werd daar mishandeld en verkracht, met RTV Utrecht. Een horrorfilm noemde het OM het in een eerste zitting tegen de verdachte, een man van 52 uit Zeist. Bedrijven die bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Vijlbrief aangevochten. Die vindt dat het gesjouw met koffers met machines moet gebeuren. Maar de afhandelaars zeggen dat niet in de hand te hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze gelijk. En in de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeheist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog met 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig met 24 graden tot 32 in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 en brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Een vrouw die afgelopen voorjaar zwaar gewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, werd een week lang vastgehouden in een woning. Ze werd daar mishandeld en verkracht, met RTV Utrecht. Een horrorfilm noemde het OM het in een eerste zitting tegen de verdachte, een man van 52 uit Zeist. Bedrijven die bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Vijlbrief aangevochten. Die vindt dat het gesjouw met koffers met machines moet gebeuren. Maar de afhandelaars zeggen dat niet in de hand te hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze gelijk. En in de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeheist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog met 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig met 24 graden tot 32 in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61 en brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Een vrouw die afgelopen voorjaar zwaar gewond langs de A12 bij Maarsbergen werd gevonden, werd een week lang vastgehouden in een woning. Ze werd daar mishandeld en verkracht, met RTV Utrecht. Een horrorfilm noemde het OM het in een eerste zitting tegen de verdachte, een man van 52 uit Zeist. Bedrijven die bagage afhandelen op Schiphol hebben met succes een beslissing van minister Vuilbrief aangevochten. Die vindt dat het gesjouw met koffers met machines moet gebeuren. Maar de afhandelaars zeggen dat niet in de hand te hebben, omdat ze afhankelijk zijn van de apparatuur van Schiphol. En de rechter geeft ze gelijk. En in de Franse badplaats Nice is de aanslag herdacht, vandaag precies 10 jaar geleden. 86 mensen kwamen om het leven toen een man met een vrachtwagen de boulevard opdenderde en op de menigte inreed. De aanslag werd opgeheist door IS. President Macron was ook bij de herdenking. We zullen de slachtoffers nooit vergeten, zei hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog met 14 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig met 24 graden tot 32 in het binnenland. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Acteur Kees Geel is onverwachts overleden. Hij was 61. Hij brak door met zijn hoofdrol in de film Simon, die ook werd ingezonden voor de Oscars. Verder speelde hij in allerlei tv-series, zoals Flikker Rotterdam en de soap GTST. Vanwege zijn markante stem was hij ook geregeld te horen als voice-over en in reclamespots. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft een vandaag uitgezocht. Een boekingssite voor campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. Er waren vorig jaar een stuk minder explosies in de Randstad en Oost-Brabant. De aanslagen lijken zich te hebben verspreid over de rest van het land, want in het midden en oosten is het aantal juist gestegen. In totaal is het aantal aanslagen met vuurwerk en andere bommen ongeveer gelijk gebleven. En voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is de grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. Die wedstrijd wordt vanavond gespeeld. En dat is weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het wat koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant, zegt de politie. Maar in de rest van het land waren het er juist meer, met name in het Midden- en Oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen daartoe bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. Het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar tevreden mee, meldt de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt daar nu korting op. De NS kreeg er geld voor van het kabinet, een van de maatregelen om de dure benzine. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat, heeft een vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zo zien wanneer iemand niet thuis is. En een boot met toeristen in de baai van San Francisco is omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode gevallen en 2 mensen worden vermist. Er is een zoekactie bezig. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De boot maakte een tochtje naar het voormalige gevangeniseiland Alcatraz. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er komen strengere douanecontroles op het smokkelen van sigaretten. Dat is kassa voor criminelen omdat de accijns op tabak hier zo hoog is. De Belastingdienst loopt zoveel geld mis. Daarom is op Schiphol een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer in bagage meer dan een slof sigaretten zit. Alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, 3%. Het begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden. Daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie niet. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. Extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. En aanslagen met explosieven bij woningen gebeuren nog even vaak, maar het lijkt zich te verplaatsen. In Amsterdam en Rotterdam zijn het er minder geworden, net als in Oost-Brabant. In het oosten en midden van ons land neemt het juist toe. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Nice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Nice Radio. The Alternative.

0: Lukert, hoe is het met je? Ja, ik zie je lachen. Jij denkt, wat komt er nou allemaal weer op me af?
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie is in Nederland en Duitsland bezig met een grote actie tegen drugslabs. Er worden gebouwen doorzocht en er zijn al meerdere mensen opgepakt. In totaal zou worden gezocht naar 9 verdachten. Die zouden grondstoffen voor drugs hebben geleverd en drugslabs hebben gerund. In de haven van Antwerpen komt een giftige damp uit een schip. Het lek ontstond gisteravond. Havenmedewerkers werden niet goed. Eentje ligt op de intensive care. De scheepvaart werd even stilgelegd, maar dat is alweer voorbij. Het is nu alleen nog gevaarlijk vlakbij het schip. De NS is goed te spreken over het goedkope zomerabonnement. Daarmee kan je tot eind augustus voor €49 per maand onbeperkt treinen tijdens de daluren. Ook veel mensen die normaal nooit de trein pakken, kochten de kaart. Die er kwam als antwoord op de hoge brandstofprijzen. En nu het zomer steeds heter wordt, heeft ons land behoefte aan meer parken en andere groene plekken waar het koel is, zeggen consultants in de bouw. In versteende wijken zijn die plekken nu vaak te ver weg, vooral voor ouderen. Er zou altijd een groene koelteplek moeten zijn op zogenaamde pantoffelafstand 300 meter. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt opnieuw warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
4: Ik zeg vastgeluid. Ice Radio.
5: Met nu.
0: Moraal van de week.
6: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with Peter Moraal. Dat doet u niet.
7: Jawel, Peter.

gaat, hè, toch? Ik weet het ook niet. Opening van Moraal van de Week, nummertje 450 hier op Ice Radio. Fijn dat je erbij bent. Fijn dat je luistert naar deze. Nou ja, ik ben weer terug van vakantie, maar eigenlijk ben ik ook weer weg.

0: jeugdherinneringen hier op AIS Radio. Uit ja zuster, nee zuster, laat ze breien. Vooral die politici.
1: Hey.

0: moet het even uitleggen. Het is niet dat ik hier zo heel goed op ga, maar dit is op verzoek van iemand anders. Maar dat interesseert jullie. En dat is ook helemaal terecht. Maar goed, op verzoek van die persoon eigenlijk op mijn eigen interpretatie van dat verzoek. Eigenlijk was het geen verzoek. Eigenlijk heb ik het zelf... Nou ja. Hoe dan ook, bijna alleen maar Nederlandstalig in deze aflevering van De Moraal van de Week. Zoals deze, de nieuwe van Roastbeef. Binnen Spot. Binnen Spot.
1: Peter.
2: Peter.
1: Peter.
2: Peter.
1: Peter.

0: Begin jaren 80 was dit een hit. André Hazes, senior. Een beetje verlies.
1: Ice Radio. Geen playlist,
2: maar passie.
0: En zoals beloofd, deze week alleen maar Nederlandstalig. Nou ja, bijna alleen maar Nederlandstalig. Dit is Bastiaan Ragas. Die is doormidden gezaagd. Dit is de helft van hem.

0: dus.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
2: Hé, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgt je keiharde tepels.
4: Oké, Peter. Vieze goorlel.
3: Dit zijn de Off-Beatles. De Beatles, maar dan anders. Ice Radio. De Beatles, maar dan anders.

0: Kijk eens op de klok. Het is alweer een half uur voorbij. Het hele uur tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het halve uur. Helaas, helaas.
1: Ice Radio.
0: Ik zou kunnen zeggen Circus Kustas met Verliebt. Maar ja, ik wil gewoon een Nederlandstalig nummer draaien. Dus geen Duits deze week. Maar gewoon Circus Kusters met Verliefd. Want

0: Radio. Moraal van de week.
1: Deze nog? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, ik eigenlijk niet.
2: Eigenlijk herkende ik hem al bij de eerste tonen van de nummer. Maar ik moet eerst nog even afkondigen wat er daarvoor te horen was op deze prachtige radiozender. In dit fantastische programma, De Moraal van de Week, nummertje 450. Dat was namelijk Clouseau met Altijd heb ik je lief. En dit is De Dijk met

En als je dan aankondigt dat je alleen maar Nederlandstalige, nou ja, bijna alleen maar Nederlandstalige muziek draait. Want ik draai straks dan weer iets van Bruno Mars, de nieuwe, On My Soul. Maar als je dus aankondigt, nou ja, wat ik net al zeg, dan kan je niet om bluff heen. Want het is een bijzonder mooie dag vandaag.

0: heb geen tijd meer om bij jou te zijn, want het is alweer bijna het hele uur. Dat betekent dat ik afscheid van je moet nemen. Dat doe ik met ja zuster, nee zuster weer. Mijn opa.
1: Je bent niet welkom hier. Nee.
0: Prutser.
2: Ik vind je echt niet aardig.
3: Elke zondagmiddag bracht...

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed botjes voorstellen. Laten we hiermee smartphone.
5: Pas op voor jezelf. Pas op voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Wat ben je stil? Waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren.
11: Het is met name heel veel plezier.
12: Je vindt
11: vlees
12: voor een slappe. Bij de money back. I told you. I said to him. Bernie, I said, they'll never make that money back.
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.

0: Sugar. Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een actie tegen mensenhandel in de Rosse buurt van Amsterdam heeft de politie vannacht 4 mensen aangehouden. Tegelijk werden ook in Roemenië 3 mensen opgepakt. Er waren op en rond de Wallen veel agenten op de been. Een deel van het gebied was afgezet voor het onderzoek. Door de hack bij een Franse boekingsite voor camping zijn gegevens van duizenden Nederlanders gelekt. En een paar zijn slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen nepmails en appjes met de vraag om geld over te maken. Volgens het bedrijf hebben alle gedupeerden contact gehad met hun bank en met hun camping. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. En ook in Japan wordt de zomer steeds heter en de regering wil nu dat het normaal wordt om in korte broek en t-shirt naar kantoor te gaan. Er is zelfs een campagne om dat aan te moedigen onder het motto Tokyo Cool Beers. Het zorgt voor minder hittestress en de airco hoeft wat minder hard aan. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.
6: You say I love you, boy.

Een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor het eerst in jaren wordt er weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen en werd er in de eerste 6 maanden 150 keer ingebroken. Landelijk gaat het om een kleine stijging van 2%. En het aantal inbraken is nog altijd veel kleiner dan 10 jaar geleden. Nu het al een hele tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Het zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit de zee de sluizen kan binnenkomen, is slecht voor de natuur. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt herdacht. Het is 5 jaar geleden dat hij overleed. Hij was neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. Burgemeester Halsema schrijft: "We missen hem nog altijd en we missen waar hij voor stond." En wie zondag de finale van het WK voetbal gaat bekijken, moet rekening houden met een langere rust. Dat komt doordat er voor het eerst een halftime show wordt gehouden met artiesten als Madonna en Justin Bieber. Volgens de FIFA duurt die niet langer dan een kwartier. Maar sommige media zeggen dat het ook zomaar een half uur kan zijn. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk, waar veel bosbranden zijn door de droogte en de hitte. Komende dagen wordt noodweer verwacht met veel regen. Onder meer in Fontainebleau onder Parijs woeden al dagen branden die met opzet zijn gesticht. Brandweerlieden zijn doodop. Vanmorgen vielen de twee achter het stuur in slaap en reden tegen een boom. Het aantal woninginbraken is iets gestegen. Het waren er het afgelopen half jaar iets meer dan 10.000, 2% meer dan vorig jaar. Per gemeente zijn er wel verschillen. Zo nam in Almere het aantal inbraken juist af met een kwart. In Nijmegen steeg het met de helft. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft, we missen hem en waar hij voor stond. En er is onduidelijkheid over de halftime show die zondag voor het eerst op een WK voetbal wordt gehouden. Wij weten het ook niet, zegt de NOS, die de finale hier uitzendt. De show zou door de op- en afbouw van het podium langer duren dan 15 minuten. Onhandig voor de planning en voor de spelers, die zouden dan te veel afkoelen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een lokale bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog een tijd de zon. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto opreed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster overleed. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op PFAS-vrij schuim. De inspectie controleerde onder andere bedrijven in de chemie en de olieindustrie. Maar een kwart had het goede schuim. 11 bedrijven krijgen een boete en de controles worden uitgebreid. Nu door de droogte en de hitte het water overal heel laag staat, komt er van alles aan de oppervlakte. Ook onontplofte explosieven, meldt regio Omroep Oost. Een buitenkans voor magneetvissers, maar de explosieve opruimingsdienst waarschuwt ervoor en zegt: heb je iets verdachts opgevist, hang het dan terug in het water en bel de politie. En Engeland wil nog meer maatregelen om jongeren bij social media weg te houden. Er komt al een verbod voor onder de 16 en als het aan de regering ligt kunnen oudere tieners straks in de nacht niet meer op Facebook, Instagram of TikTok komen. Er is wel kritiek, je kan het zelf uitzetten in de instellingen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en warm, 27 tot 31 graden, aan zee wat koeler. In het oosten later een paar stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en dan schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.

0: Fish.
1: Een hele goede middag.
2: Ice Radio. Ijskoud. De warmste.
1: Het is inmiddels alweer woensdag, hè? Ja, die weken die vliegen echt voorbij. Leuk dat je er weer bent vandaag bij je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak hier op Ice Radio. We gaan het later eventjes hebben over die meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Zijn er weer een flink aantal, hoor. En die krijg je over zo'n drie kwartier en over zo'n klein half uur ongeveer. Een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. En we gaan het eventjes hebben over WD-40. Dat is die blauw-gele fles met het handige spuitje. Gebruiken we echt voor alles. Ik gebruik het vaak ook wel om te smeren. Maar is het er eigenlijk wel voor gemaakt? En bankfraudeurs die worden steeds slimmer. En ook AI maakt het voor ons toch wel lastiger. Ja, om niet in die oplichtingstrukken van deze fraudeurs te trappen. Ik denk dat ik zelf ook wel... Ik ben vrij scherp wat dat betreft. Maar het wordt steeds ingewikkelder. En op een populair strand op Sardinië mag je deze zomer dus echt geen eigen parasol meer opzetten. Nee, ja, dat mag, maar dan moet je in ieder geval jonger zijn dan 10 jaar of ouder zijn dan 65 jaar. De gemeente die heeft deze regel ingevoerd om de natuur en de rust een beetje te beschermen. En uiteraard zijn de toeristen, ja, die zijn er niet zo heel erg blij mee. Die klagen dan ook echt op social media. Ja, ze denken nu ook, wat moeten we nu? Moeten we nu onze opa meenemen of moeten we misschien wel een kind in...
2: Ice Radio, 24 uur per dag online via iceradio.nl. Geen playlist, maar passie.
1: Een beetje een gekke regel toch? Maar goed, het zijn Italianen, die hebben ook altijd van die gekke dingen.

Bad Habits van Ed Sheeran in de For Replay. Kijk om je heen. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Een hele goede middag nogmaals als je net inschakelt. Later dit uur een overzicht van de platenbeurzen dit weekend. Pak alvast eventjes pen en papier. Het zijn er niet zo gek veel, maar misschien zeker wel de moeite waard om eventjes langs te gaan. Ik zat trouwens net even te lezen in de krant. Het gaat over een massaclaim tegen Samsung en LG. Die hebben blijkbaar jaren geleden een aantal tv's verkocht. Ja, voor veel te veel geld. Er waren iets van prijsafspraken gemaakt. En dat mag natuurlijk niet, hè. Dat is hartstikke illegaal. En inmiddels heeft de rechter ook besloten dat deze massaclaim er ook mag komen, hè. Dus zeker eventjes handig om je daarin te verdiepen. Of jij ook misschien nog hoort bij deze mensen die misschien wel wat geld terug kunnen krijgen. Altijd handig, toch? Later dit uur nog muziek van Dark Rook. Sharing the night together. Dan Auerbach. Dat en meer hier op Ice Radio tot 2 uur. En

Nothing to lose, Douwe Bob. Binnen nu en een half uur de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat zijn dingen die je het beste niet eet en drinkt of gebruikt. Die hoor je dus later. Maar eerst even over WD-40, wat we natuurlijk met z'n allen wel gebruiken. We hebben dat blauw-gele flesje, dat spuitbusje, hebben we natuurlijk allemaal ergens wel staan in huis. En we gebruiken het omdat we bepaalde dingen willen reinigen. Maar ook omdat we dingen willen smeren als een soort van smeermiddel. En met name dat laatste is dus niet helemaal juist. Want er zitten bepaalde stoffen in WD-40, waardoor dat smerende deel vrij snel vervliegt. En uiteindelijk heb je dus helemaal niets aan. Nee, WD-40 is eigenlijk gewoon meer een soort kruipolie en een vochtverdrijver. En als je nou toch liever iets wil hebben waarbij je wat een beetje wat beter smeert, dan gebruik je dus geen WD-40. En trouwens, het is ook niet helemaal goed voor bepaalde plastics en rubber. Dus ja, het is handig, maar voor langdurig gebruik pak je toch liever een ander smeermiddel. Dit is Pink. Who knew?

Deze plaat is altijd zo lekker. Moo. Je hoorde Dr. Hook. Sharing the Night Together. En daarvoor was het Pink. Met Who Knew. Zometeen even een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. Zijn er niet zo gek veel. Maar misschien als ze bij jou in de buurt zijn, is het altijd eventjes leuk om er naartoe te gaan, toch? Maar nu als eerste Dan Auerbach met zijn versie van We Gotta Get Out of This Place.

0: Het origineel is van The Animals uit 1965. We gotta get out of this place. Ik kan me ook zo voorstellen dat het destijds ook heel erg gedraaid is door de soldaten die in Vietnam gestationeerd waren. We gotta get out of this place, zullen ze vaak gedacht hebben. Je hoorde vandaag de versie van Dan Auerbach en die ken je dan weer van The Black Keys. Het is inmiddels tijd geworden voor de platenbeurzen van dit weekend. Die wekelijkse woensdagmiddag Icebreaker op Ice Radio. Ja, ik heb echt mijn best gedaan, maar ik heb er maar 2 gevonden. Als eerste eentje in Eindhoven aanstaande zaterdag. Wilhelminaplein. Dat is trouwens de 18e. En die is van 10 tot 5. Er zijn diverse standhouders. En er is trouwens ook meteen een rock'n'roll meeting. Dus ik verwacht zomaar dat je ook heel erg veel rock'n'roll kunt vinden qua vinyl en cd's. Dus ben je daar een fan van? Dan moet je er zeker naartoe gaan. En dan een platenbeurs aanstaande zondag de 19e van 1 tot 6. Die is in Ommen. En die is gewoon denk een vrij kleine beurs. Op het historische kerkplein daar zo in Ommen. Dus van 1 tot 6. Ja, niet zo gek veel. Ja, vakantie. Ja, die mensen moeten natuurlijk ook een keertje met vakantie, toch?
1: Ice Radio.

0: Het is de woensdag vandaag, 15 juli 2026. You're the magic, Mad Roots. Hebben jullie binnen de familie al een geheim wachtwoord afgesproken? Nou, waarvoor je dat dan nodig hebt, dat hoor je zometeen na Diana Ross.
1: Ice Radio, het station waar 24 uur per dag het lichtje in de koek.

Diana Ross, 1980, My Old Piano. Binnen nu en 20 minuten de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Maar eerst eventjes over de bankfraudeurs. Ja, die kunnen door middel van AI jouw stem gewoon namaken, of dat van je kind. En dan bellen ze je op met die stem en dan wordt er gevraagd om geld. En jij maar denken dat je met je partner of met je kind te maken hebt. Ja, dus wat moet je dan doen? Nou, de politie die adviseert dus om een bepaald geheim wachtwoord te gebruiken. Als je dan gebeld wordt en die persoon aan de telefoon die weet dat niet, dat wachtwoord. Ja, dan weet je natuurlijk meteen gewoon dat het foute boel is, hè. Dus verzin eens wat leuks. Of denk er eens in ieder geval eens een keertje over na over dat geheime wachtwoord. Dat is denk ik wel heel belangrijk.

0: best wel wat plaatjes hier. We hebben best wel wat mp3'tjes hier, wat? Wafkes, we hebben hier wafkes, wat? We hebben geen mp3, nee. Wij hebben wafkes.
1: Ice Radio. Daar is minder van hetzelfde.

0: 'cause I'm right here.
1: Steve Miller Band uit 1973 met The Joker. Oh, oud nummer, hè? Ja, wil je het niet geloven? Dat is zo oud, is het niet normaal. Ik krijg zo weer de melding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Als eerste een melding van Jumbo voor Jumbo's Pokeball tonijn. Er zit een verkeerd etiket op, waardoor de allergenen vis en sesam niet worden vermeld. En dan Picnic, die waarschuwt voor de Wahid Adana kebab en de Wahid runder gehakt. Er zou zomaar salmonella in kunnen zitten. De tenminste houdbaarheiddatum is tot 6 juli van dit jaar. Maar misschien heb je hem wel in de vriezer. Hè? Dat zou kunnen, want anders is hij natuurlijk al lang niet meer goed. Salmonella dus in de Wahid Adana kebab en in de runder gehakt. Misschien. Dan Primark, die waarschuwt voor een portemonnee met kleurblokken. Een product bevat een te hoog gehalte weekmakers. Laten we daar eventjes op houden. En dat kan natuurlijk dus schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Dus een portemonnee met kleurblokken van Primark. En dan nog een andere melding van Primark voor verschillende peper- en zoutmolens. Ja, die knop bovenop, hè, die stelschroef, die bevat meer lood dan is toegestaan. En dit kan ook weer schadelijk zijn voor de gezondheid. Tot zover eventjes de meldingen van vandaag.
2: Ice Radio.

Het is een nummer wat je niet zo gek vaak hoort van Michael Jackson uit 79 was dat. It's the Falling in Love. Als je net ingeschakeld bent, dan ben je eigenlijk net iets te laat. Maar zometeen geef ik je nog even een klein overzicht van de platenbeurzen. En van datgene wat we vandaag geleerd hebben. Zometeen meer dus naar Ulzerwax. Dit is Vienna.

Vienna van Ultravox is zo'n echt een oude klassieker. Trouwens ook een nummer die je gek vaak hoort op de gewone radio. Maar goed, dat hoor je natuurlijk wel in je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak hier op Ice Radio. Zijn er nog dingen die we geleerd hebben vandaag? Nou, we weten bijvoorbeeld dat dit weekend niet zo gek veel platenbeurzen zijn. Als eerste een beurs aanstaande zaterdag in Eindhoven. Van 10 tot 5 aan het Wilhelminaplein. En dan de tweede is aanstaande zondag van 1 tot 6 in Ommen. Ja, ik denk dat het niet zo gek veel zijn. Omdat het natuurlijk ook gewoon vakantieperiode is. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Daarnaast hebben we ook geleerd dat we misschien toch maar een keer een geheim wachtwoord moeten afspreken met onze familieleden. Of iets wat je kunt herinneren van vroeger. Als je bijvoorbeeld gebeld wordt door je kind of door je partner met de vraag om eventjes wat geld te storten. Dan is er natuurlijk een hele grote kans dat ze jouw stem hebben gekloond. En dat je dus denkt dat je je partner of je kind aan de lijn hebt. En als je dan een geheime vraag hebt of een wachtwoord hebt, dan kun je een beetje checken of je wel met de juiste persoon te maken hebt. Dat is wel een belangrijke tip, toch? En WD-40, veel mensen gebruiken het echt als smeermiddel. En dat kan ook wel, maar wil je echt gewoon langdurig smeren, dan is WD-40 niet echt voldoende. WD-40 is eigenlijk gewoon meer een soort kruipolie en een vochtverdrijver. Dat is wel een goed product, maar hetgene wat het laat smeren, dat is dus echt al vrij snel vervlogen. Dus dan gaat alles weer kraken en piepen. En er was ook een massaclaim gaande tegen Samsung en LG. Want er zijn mensen die hebben televisies gekocht de afgelopen jaren. En er was iets te veel geld voor betaald. En ik weet niet precies waarom, maar nu schijnt er dus een massaclaim te zijn. En dan kun jij je ook op inschrijven. En dan, dan kun je eventueel geld terugkrijgen. Ik heb mezelf ook wel eens een keertje aangemeld voor zoiets. Maar ik moet zeggen, er kwam eigenlijk heel erg weinig los hoor. Maar goed. Ja, weet je, niet geschoten is altijd mis natuurlijk. Straks hier Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. En volgende week ben ik natuurlijk gewoon weer, hè? Woensdag tussen 1 en 2 hier op Ice Radio. Ik wens je een hele fijne dag en graag tot de volgende week. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft een internationale bende beleggingsfraudeurs ontmanteld en daarbij zijn ook zeker 3 Nederlanders aangehouden. De bende maakte wereldwijd tienduizenden slachtoffers. Die werden lekker gemaakt met winst op hun eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en wat het opbracht. EU-voorzitter von der Leyen heeft in Oekraïne een onderscheiding gekregen van president Zelensky, de Orde van Europa. Het is de eerste keer dat Oekraïne die uitreikt. Ze krijgt hem voor haar inzet om Oekraïne lid te maken van de EU. Ook sloot ze een samenwerkingsdeal om drones te maken. In het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel is brand geweest. Die ontstond doordat er onkruid werd weggebrand, meldt Rijnmond. De rook trok door het hele gebouw en daarom moest iedereen naar buiten. Het vuur was snel weer uit en het gebouw is uitgebreid geventileerd. Of er schade is, is nog niet duidelijk. En singer-songwriter Billy Joel maakt geen nieuwe muziek meer. Dat is een bewuste keus om zijn nalatenschap zuiver te houden. Eigenlijk was ik er 30 jaar terug al klaar mee, zegt hij. Ik wil niet zoals anderen te lang doorgaan en de boel dan zien doodlopen. Billy Joel trad tot vorig jaar nog op, maar stopte daar wegens ziekte mee. En dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is het rond de 30 graden bij veel zon. In het noordoosten zijn er wat wolken en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen meest droog en zonnig en opnieuw warm. En dat was het ANP-nieuws.
2: Ja, de volgende
0: dag! Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
0: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio!
0: Met nu. Gevonden voorwerpen.
6: U luistert naar Gevonden voorwerpen. Over enkele ogenblikken zal de presentator van dit radioprogramma u persoonlijk te woord staan.
7: Soms moet je niet te ongeduldig klikken. Ik had een plaat hier verwacht, maar ik moet nu gewoon direct mijn radioprogramma openen. Nou, dat doen we het even in omgekeerde volgorde. Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij Gevonden voorwerpen. Aflevering, weet ik veel, 910 of zo. Tot 10 uur vanavond grijpt dit radioprogramma plaats. Of tot 4 uur vanmiddag als je de woensdagherhaling hoort. Als inspiratie voor de opening, ik moest vanavond een code ergens in invoeren. En dat waren een aantal negens op een rijtje. Dus ik dacht, laten we om te beginnen het thema voor dit radioprogramma maar even negens maken. Dit was volgens mij de plaat waar ik de meeste negens in kon vinden. Loose Ends, Dial 999, This is an Emergency.

0: Het verhaal van 99 luchtballonnen die een oorlog ontketenden. 44 jaar later zouden dat drones zijn geweest.
1: En dan nu tijd voor oude meuk.
0: Dit is Wilson Pickett. 99 and a half won't do.

Suzanne Vega 99.9. Dat is een flinke verhoging in Fahrenheit. Dat gaat over graden. 98.6 is volgens mij hetzelfde als onze 37 graden Celsius. Nou, ik zou zeggen, even paracetamolletje erin of zo. Je luistert naar gevonden voorwerpen, zo live als een bananenstekker via iceradio.nl. En dit zijn de Smashing Pumpkins.

0: in de categorie...
1: Nooit van gehoord.
0: De 21 Strangers and More Cain than Abel hoorde je op Ice Radio. En dit is Madonna, The Beautiful Stranger. Waarschijnlijk één van die 21.

heerlijk dromerig Travis. She's so strange. Afgelopen week zat ik met mijn kinderen naar het Jeugdjournaal te kijken. Er was een item volgens mij over een basketballer. En dan hadden ze dit muziekje ondergezet. En vervolgens was de vraag van een van mijn kids. Pa, kan je dit in je radioprogramma draaien? Natuurlijk kan dat. Alan Parsons Project. Sirius. En dan krijg je Eye in the Sky direct cadeau.

0: Misschien wel een van de allerliefste liedjes aller tijden. The First Day of My Life van Bright Eyes. Er is ook een heel lief clipje bij. Zoek die maar eens op YouTube. Maar niet nu, want je luistert nu naar Gevonden Voorwerpen. En we gaan van heel lief en onschuldig gaan we naar, alles behalve onschuldig.
1: Eyes Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Want deze dames

van sommigen de jaren 80 heeft uitgevonden. Trevor Horn. Oh, wat heeft die man een mooie platen geproduceerd. ABC en All of My Heart. En dit is zo'n outro, daarvan wil je eigenlijk dat de fade-out later begint dan die daadwerkelijk begint. Ik denk altijd, wat gebeurt hier allemaal?

Nou, verder dan dit kan ik hem niet opgainen, maar dan heb je in ieder geval nog een stukje meegekregen van wat eigenlijk normaal gesproken in de fade-out verdwijnt. En als we dan toch met ABC bezig zijn, dan vervolgen wij met de ABC of Romance van Moon.

0: Jackson 5 ABC en daarvoor nog een klein tussenspel van They Might Be Giants. Daar ga ik in uw tweede wel wat van draaien. Een van mijn favoriete jaren 90 bandjes. Je luistert naar Gevonden Voorwerpen.
1: Oh.

0: dames en heren, jongens, meisjes, luisteraars in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. Ik heb nieuws voor jullie. Ik heb een verbinding met Joop.
1: Hey!
0: Die hebben jullie waarschijnlijk gemist.
1: Ja, ik ook.
0: Hij is er wel. Wil jij het nieuws ook lezen of zal ik dat aan de trained professional overlaten?
1: Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Doet de professional maar. Ja, dat, ja, is beter.
0: Gaan we dat doen? Spreek je niet
2: uit. Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. Ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op een cobra die in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen, onder andere in gebieden rond de straat van Hormuz. Tot nu toe waren de aanvallen vooral 's nachts. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer, die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur en wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. En goed nieuws voor Curaçao, dat zo trots was dat het mee mocht doen op het WK en voor het eerst een punt pakte. Trainer Dick Advocaat overweegt om er een periode achteraan te plakken. Hij staat er in elk geval open voor, zegt hij. De Curaçaose voetbalbond is nu aan zet, maar doet er tot nu toe een beetje vaag over. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP nieuws.
2: Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio!
2: Met nu.

0: Dit verzoekje kwam van de bovenverdieping van dit huis. De Backstreet Boys, daar kwamen mijn kids mee aan. Everybody is uit mijn jeugd. 95, 96 of zo. Welkom in uw twee van gevonden voorwerpen. Normaal neem ik dan even door wat ik hier allemaal ga doen. Maar jullie hebben hem al gehoord. We zijn een beetje uit ons format. We hebben wat dingen even omgedraaid. Dus ik zeg... Goeiedag. Tegen Joop.
1: Ja, Joop, oh heerlijk
0: van
1: zeg.
0: Van harte welkom in dit radioprogramma. Blij dat je er toch nog even bij kan zijn, want het is een beetje later dan normaal.
1: Ja, excuseer.
0: Het is voor jou al na kinderbedtijd, denk ik.
1: Nou, zeker. En ik ga altijd tegenwoordig... Ik heb al de leeftijd dat ik eerder dan de kinderen naar bed ga.
0: Dat komt op een gegeven moment ook, ja.
1: Oh, dat is erg, man.
0: Ik denk nu al af en toe dat ik... Nou, kom op zout en naar boven. Ja. Ik wil ook nog wat doen voor jij avond.
1: Ja, precies.
0: Maar dat wordt omgedraaid op een gegeven moment.
1: Ja, maar weet je, dat gaat allemaal vanzelf.
0: Ja, daar hoef je niks voor te doen.
1: Nee, zeker niet.
0: We zijn ook nog uit ons format qua wie een schakeltje aan moet dragen. Want normaal gesproken lever ik op donderdag wat bij jou aan.
1: Ja.
0: En jij hebt maandag bij mij. Maar donderdag was er bij mij wat tussen gekomen. We hadden een eindmusical van mijn oudste zoon.
1: Ah.
0: Dus dat was wel leuk. Maar goed, dat is een heel goed excuus om even geen schakeltje aan te leveren. Dus ik moet eerst doorschakelen op de plaat die jij had aangeleverd. Wat was dat ook alweer?
1: Dat was nummer 521, de Bronski Beat met It Ain't Necessarily So.
0: Nou, It Ain't Necessarily Wel Zo, want ik ga door met The Undisputed Truth.
1: Oh, ja.
0: And Smiling Faces Sometimes.

0: Een lach en een traan liggen soms dicht bij elkaar.
1: Nou.
0: The undisputed truth.
1: Ja.
0: And smiling faces.
2: The original. Dit is het origineel.
1: Hij is al wat ouder, hoor.
0: Oh.
1: Ja.
0: Wie is dit dan?
1: Er zijn de Temptations.
0: Oh, kijk.
1: En die hadden het origineel.
0: En volgens mij hebben die Undisputed Truth, die hebben heel veel gejat.
1: Ja, wie
0: ik zag
1: niet?
0: Ook al Papa Was a Rolling Stone van hun en zo nog een paar. Dus,
1: ja, was het misschien een studioband die allemaal van dat soort dingen deed?
0: Het zou best kunnen.
1: Je weet het nooit.
0: Ja.
1: The Undisputed Truth and Smiling Faces Sometimes. Mm-hmm. Hoe korter ik de tijd heb, hoe eerder of ik altijd een nummer in één keer te binnen flits. En dan denk ik, ah, dat wordt hem.
0: Dat wordt hem.
1: 523. Ik ga door op The Undisputed Truth. Als jij, net zoals ik, mensen om je heen hebt die heel dicht bij je staan, die stellen dat nogal eens aan de kaak.
0: De waarheid.
1: De waarheid. Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, maar mijn waarheid is de andere waarheid. Ik heb van het album The Glass Houses van Billy Joel,
0: ja.
1: You May Be Right.
0: Hmm.
1: Ik denk dat jij daar wel wat mee kan.
0: Ik denk het wel.

0: blijven lachen.
1: Ja.
0: Want je hebt toch nog gelijk.
1: Ja. Het is ook een soort van polarisering dit volgens mij.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Billy Joel, you may be right.
0: Ken je hem?
1: Heel vaag.
0: Ja.
1: Is niet eentje die bij mij top of mind is.
0: Het is ook niet, voor, het zit ook niet vooraan in je CD-collectie. Nee, dat dacht ik al.
1: Leuk, want daar is die kettinglijst ook leuk voor. Ik verras jou af en toe, jij verrast mij af en toe.
0: Nou, en zo gaan we
1: kittelen wij elkaar muzikaal. ik ga nu alvast soort van doorborduren met een hele oude plaat. Deze nog? Dit is niet Billy Joel, maar Billy Joe Royal. Down in the Boondocks.

De Boondocks, Billy Joe Royal. We hebben nog even nagezocht. Het is inderdaad The Original uit de jaren 60. Normaal gesproken zijn we rond dit tijdstip al ruimschoots aan het onthaasten. Maar ja, alles loopt vanavond een beetje anders dan anders. Begonnen met de opening van dit radioprogramma. Maar de plaat waar we nu het onthaastblokje mee beginnen, die past wel weer bij de oorspronkelijke aanleiding voor het oorspronkelijke thema in dit radioprogramma. Ik moest een beveiligingscode ergens intikken, zo'n automatisch gegenereerde code. En er zaten een aantal negens in. En de allereerste plaat waar ik toen aan moest denken, daar luid ik nu de meditatiebel voor. De ultieme onthaastplaat voor vanavond. En ook de andere twee, die hebben iets met een negen. Maar dit is Toto. Zwijm al weg bij 99.

Golden Beat, 9 a.m. on a New York subway. Daarvoor hadden we de Nine Crimes van Damien Rice en daarvoor 99 van Toto. 9 a.m., dat is in de ochtend. En we gaan van de 9 ook even terug naar de 8, of de 18 eigenlijk. De 18th day of May en Cold Early Morning.

Oliver Tree. Life goes on. Good things take time. Probeer dus niet je leven weg te haasten, maar de tijd voor dingen te nemen. En dat is een beetje de boodschap van deze van Howard Jones.

mooie albums gemaakt in de jaren 90. En daar hadden ze er geen zin meer in. En zijn ze wat anders gaan doen. Een gezin opvoeden, een normale baan. Ik weet eigenlijk niet wat ze daarna precies zijn gaan doen, maar nooit meer wat van gehoord. En er wordt wel gespeculeerd af en toe over dat ze misschien nog eens terug zouden komen. De Sundays. En dit was Life and Soul.

Your birdhouse in your soul, they might be giants. Nog één plaatje te gaan in dit radioprogramma. We doen een beetje een zomerse mood. Ik schenk nog een lekker glaasje in. Oh, daar hebben we de vogeltjes ook van de birdhouse in your soul. We gaan naar de tuin. Een feestje met Frankie Beverly en Mace. Silky Soul.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nieuwegein staan houten rijtjeshuizen in brand. Het vuur ontstond in een van die huizen en verspreidde zich snel naar de buren. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer huizen in brand vliegen. Een deel van de straat is ontruimd. Voor zover we weten is door de brand in Nieuwegein niemand gewond. In Utrecht zijn twee kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. De regionale omroep meldt dat ze die op straat hadden gevonden vlakbij een school. Volgens de politie leken ze op echte snoepjes, maar komen ze van een smartshop. Met de twee kinderen gaat het intussen weer goed. Het OM is het niet eens met de straf die een man uit Gelderland gisteren kreeg omdat hij een vriendin had doodgestoken 2 jaar geleden. De rechter gaf hem alleen tbs met dwangverpleging omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, maar het OM wil dat hij ook de gevangenis ingaat. Het OM gaat daarom in hoger beroep. En wat doe je als je geen vuurwerkshows mag geven op Tomorrowland omdat het nu zo droog is? Festival heeft er iets op verzonnen. Er komen confetti-regens voor een feestelijk gevoel. Het moet voorkomen dat er net als vorig jaar brand uitbreekt die toen het hoofdpodium verwoestte. Tomorrowland begint overmorgen. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint, schreef hij volgens Britse media op X. De politie neemt het dreigement uiterst serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. Er is brand uitgebroken in een straat met rijtjeshuizen in Nieuwegein en die kan snel groter worden. De huizen zijn namelijk van hout. Er zijn er zeker 3 in brand gevlogen. Bij 1 daarvan zou een deel van het dak zijn ingestort. Volgens de regionale omroep begon de brand in een tuin. Brood voeren aan de eendjes is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Een waterschap in Zuid-Holland roept zelfs op om ermee te stoppen. Door brood komen er veel meer algen in het water. Daardoor gaan er ook meer vissen dood en die hebben het al zo moeilijk doordat het water zo warm is. En de papieren uitvouwbare wegenkaart is nog altijd mateloos populair als we op vakantie gaan. Valt op te maken uit cijfers van de ANWB. Mensen vinden hem betrouwbaarder dan het navigatiesysteem, omdat je daarmee ook wel eens in de problemen komt. En je kunt handige aantekeningen maken op de kaart. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil is het laatste seizoen van Flikker Rotterdam gewoon te zien. Dat heeft het AD gehoord van Avro Tros, die de politieserie uitzendt. De opnames zijn net een paar weken afgerond. In Flikker Maastricht speelde Kees Schil de rol van regisseur Stan Vroom. Door de brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden nu opgevangen in een school. Vanmiddag vlogen 3 houten rijtjeshuizen in brand. Andere woningen hebben rookschade. De brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. De kerncentrale in Borselen ligt al weken stil, schrijft de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte, maar dat heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. De problemen komen op een opmerkelijk moment. De politiek wil Borselen langer openhouden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. En een spannende ontknoping van de 11e etappe van de Tour de France, die eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Warenskjold, net voor de Nederlander Olaf Kooi, die tweede werd. Peloton moest vandaag 161 kilometer fietsen en finishte in Nevers. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Zon, zee, strand en Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waarop kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. Twee kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. Slecht nieuws voor de bewoners van drie rijtjeshuizen in Nieuwegein. Hun huizen stonden in brand en zijn intussen ook voor een deel ingestort. Dat zou betekenen dat ze voorlopig niet meer terug kunnen. De brand breidde zich in no time uit omdat de huizen van hout zijn. Er zouden geen gewonden zijn. In Italië is de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig niet meer te gebruiken. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. De gletsjer zit vol spleten. Wie de Mont Blanc wil beklimmen moet dus een andere route nemen en die zijn er nog genoeg. En een Duitse conducteur is tot held verklaard op Instagram omdat hij een hoge snelheidstrein naar Berlijn liet stoppen toen het wc-papier helemaal op was. Hij holde naar de supermarkt en kwam terug met drie pakken onder zijn arm. De trein reed daarna verder. Die bijzondere actie is gefilmd en al 700.000 keer bekeken. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Wat kind vindt.

LCD Sound System. Hij wachtte 7 jaar en 15 dagen. En toen kon hij de garage uitruimen om de spullen erin neer te zetten. Want Daft Punk was playing at his house. Prachtig nummer van volgens mij hun eerste echte album dat ze ooit uitbrachten. Het was de eerste in deze aflevering van Wat Kind Vindt. Op maandag tussen 1 en 2 en woensdagavond tussen 7 en 8 op het allerleukste radiostation van het hele internet. Ice Radio. Als iemand credible is als hij het heeft over een Cadillac uit 1970, dan is het Michael McDonald wel. Hij doet het samen met Keith Urban in We Go Back.

Onmiskenbaar Michael McDonald. Keith Urban hielp hem of hij hielp Keith Urban. Ik denk het laatste in We Go Back. Ik denk dat ik het op zijn Engels moet uitspreken, maar met een klassieke achtergrond is dat een beetje raar. Olympia Vitalis. Olympia Vitalis. Geboren in Engeland, tegenwoordig woont ze in de Verenigde Staten. En ze is eigenlijk een jazzzangeres, maar als je dat dan met een beetje een R&B drumriff begint, dan klinkt het toch in één keer heel anders.

Dit waren de Cold War Kids. Een band die al sinds 2004 bestaat, maar ik zag ergens dat ze pas sinds 2017, quote, online zijn, unquote. Wat dat precies betekent weet ik ook niet. Het lijkt me toch een redelijk moderne band. Cold War Kids met There Goes the Night. En daarvoor dus die Olympia Vitalis. Samen met Maverick Saber, die deed ook nog mee. Don't Cry. Zo halverwege de jaren 90, begin van deze eeuw, was er in Engeland een, niet een kortstondige opleving. Het is wat langer gaan duren. Tegenwoordig is het er nog steeds. De breakbeat en de two-step werden gemengd met elkaar. En er waren veel Engelse bands en Engelse zangers en zangeressen die daar leuke experimenten mee deden, zoals de B15 Project.

15 Project. Twee mannen uit Birmingham, B15. Samen met Chrissy D en Lady G. En die Lady G, dat is op zichzelf al een van de vrouwelijke pioniers van de Jamaicaanse dancehall. Dus het was eigenlijk een project met grote sterren toen ergens rond de eeuwwisseling, iets later. En dit nummer is eigenlijk helemaal geen hit geworden, maar het was wel een leuk trackje. Ik hoor hem heel af en toe nog ergens. Girls Like Us. Luister mensen, ik ben geen fan, nog een kenner van de Rolling Stones. Maar ja, als zij een nummer van Amy Winehouse gaan coveren, ja, dan moet ik hem in ieder geval even draaien.

Normaal is het meer van de soul, maar in dit geval zwaar reggae geïnfluenced. The Sacred Souls. Drie mensen die op het Deptone Records label zitten. Samen met Victor Axelrod. Waiting on the Right Time. En over Deptone gesproken. Daarvoor de Rolling Stones. Van het album Foreign Tongues. Maar het origineel van een Deptone Record label natuurlijk. Van Amy Winehouse. You know I'm no good. En je hoeft geen fan te zijn om het toch wel leuk te vinden. Ik zei al eerder wie helpt wie. Hè? Michael McDonald bijvoorbeeld. Met Keith Urban eerder dit uur. Wie helpt wie? Madonna. Helpt zij nou Stromae of helpt hij haar? Stromae helpt Madonna, daar ben ik zeker van. In My Sins Are My Savior.

Madonna samen met Stromae van haar album Confessions to My Sins Are My Savior. En ik vind eigenlijk dat Stromae dit nummer wel maakt. In 2002 bracht Ryan Adams een album uit waarvan de titel ook niet heel veel te raden overlaat. The Suicide Handbook. Erg vrolijk word je er niet van, maar mooi is het wel. Cracks in the Photograph.

Nigel Preston was nog de drummer van The Cult in dit nummer She Sells Sanctuary. Hierna werd hij ontslagen. Daarvoor Ryan Adams' Cracks in the Photograph. Somber, een hitmachientje.

Als ik de baas was van Deptone Records, dan had ik deze man zeker een contract gegeven. Ondanks het feit dat hij uit Frankrijk komt. Ja, zo klonk hij helemaal niet, hè. Tiwayo heet hij. T-I-W-A-Y-O. Als ik meer van hem te pakken krijg, dan ga ik het zeker vaker draaien. I've got to travel alone. En daarvoor de hitmachine Somber. And my body isn't ready. Dat waren de voorlaatste twee. Hierin wat kind vindt. Op maandag tussen 1 en 2. En op woensdagavond tussen 7 en 8. Heel veel plezier met mijn collega's. Hier op het allerleukste radiostation van het hele internet.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en een van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. En wie nu in de Noordzee springt, waant zich in het zuiden van Europa. Het water is namelijk uitzonderlijk warm, boven de 20 graden. Een record voor de tijd van het jaar. Vissen hebben het ook in de gaten dat de zee zo warm is. Haringen bijvoorbeeld vinden het niet lekker en zwemmen naar het noorden. Het weer van Weer Online. Nog lang warm, het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Ice Radio. Wij draaien echt wat we willen.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om 2 moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur. Hij werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTV Noord. En in Amerika is de meest beladen wedstrijd van dit WK begonnen, de halve finale Engeland-Argentinië. De spanningen hebben te maken met een oude oorlog en een eerdere WK-wedstrijd tussen de twee. In de jaren 80 maakte Diego Maradona tegen de Engelsen een doelpunt dat niet had mogen tellen. Hij sloeg de bal met zijn hand in het doel. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. En burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat dit weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: waiting for you. I'll be there in no time.
1: Ice Radio met nu het ANP nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. Drie huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een vierde woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. Drie huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een vierde woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Klaas.
1: Vraag je, bent u wel eens in Amerika geweest? Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep. Ga uit mijn gezicht.

vraag je. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in het probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Als u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden, schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker, praat geen poep! Voordat ik zo die trekker een binnenhof oprijd. Mooi, op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den N en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis.

Heeft u dat nu ook, dat de PTT al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Zeg, praat even geen poep, zeg. Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Hebben u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep, waar is mijn dressoir?

gezellig, hè, is het hier. Praat alsjeblieft geen poep. Zet in godsnaam.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

soon.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.